0: volgende jongen. Ik ben... Zo, mogen jullie het verhaal hebben, Lihar.
1: 10 for 11:47.
2: Dolphin Johnny, game operations. Steve, 11:47.